0: Jo, Hilda en Irma, jyren wat ek my mal met joont on jou houle. Ek leef hier en ons leven as nusht nie scheina as in schaftjet heim. Onze verantwoordinge as vroeg is as die leef ek, gerate as wie woorde deentje. Dan as die grote vrouw. Wat jy wie doune, omdat wie ne vrouwe eie habe, en in heim, woord dat allem schein jet. Wie als de vrouw is in metta in heim, tjene ons heim vrouwen je mietlich maken, oder dat kan een plaats zijn, woord je grunst wordt, en woord dat miserablich is. Want wees ik bevrije, dan habe de partners bed groutet hem voor hoop. De vrouw dat je wes het verlangen, en de man wat onderet. Dat is dan zeer goud, want dit kon verden bevrijen der gereed worden. Wanneer verlangen niet erveld worden, dan zijn die bed enteist, oder ze goor oierlich. Eens die zijn dan treurig en vertwiebeld, dan kon dat leicht strijdigheden en misverstandnissen geven, en vielleicht nog ze goor ne scheidung. Dan is dat zeer treurig, niet zo? Ne scheidung is zoals een dood aan een familie. Die dood van een wichtig verhältnis. Aber wenn een man en een vrouw ze kunnen verstaanen leren, wat zij van een ander verlangen, oder een verhoop hebben, dan kunnen vele problemen vergeborgen worden. Eie partners kunnen zeer verschieden zijn, aber die verschiedenheden kunnen nog een vollständig verhältnis maken. Van beide partners er verschiedene opgaven aannemen, dan wordt er eenigheid zijn en een eie. Zo, wel wie moet er van reden, wat wie als vrouwen kunnen onze eieren zo maken, dat die een zegen is voor ons en onze kinderen.
1: Ik wil wel weten, wat de Bijbel zegt,
0: zegt ons dat wie als vrouwen zijn krijgsgerechte personen voor onze mannen. Wie zal een zoutouw aan zijn mannen zijn, als een schletel touw in slot? Die moet de kraak touw passen, en dat schaffen die niet. Wie als vrouw is, kunnen dat baasten en aan zijn mannen uitbrengen, zodat hij kan een goede leider zijn en een familie. De Bijbel zegt ook in Sprecher, kapitel 31, vers 10, wie een goede vrouw gevangen heeft, haft wat veel meer wird es als diere steiner. Wat meint dat? Mana zolle goud no ere vrouw abhossen, en die veel rekenen, en wie vrouwes zelle aan achten en goud to aanzennen. Wieder in Sprecher, kapitel 31, zegt dat van de goude vrouw, er man zijn hoort kon zich ruhig op er verloten. Zij deed am goudet en nuscht schlachtet, zolang als zij leeft. De vrouw zal een fleisch zijn met eren man. Dat meint nicht, dat zij bloos verarm met door zijn, dat zij nuscht doen kon wat goud is voor er. Dat meint ook nicht, dat zij met amat thuis zijn. Interessant wat dat zegt in Sprecher kapitel 31. Zij bezit zich en vlek loont en tjaft dat. Zij plant een wiengorde. Alles wat zij deed, wordt er een man niet schade oder verziemen.
2: Also, Carol, wat kan ik als vrouw doen dat ik wil zo zijn als de schletel wat mijn man zijn baaste fähigkeiten opsluiten? Wat kan ik hem helpen een goede leider te zijn, zonder wat zijn familie wordt beschützen en verzorgen? Wat kan ik mijn man zijn helpen zijn?
0: Dat zijn alles zeer goede vragen, Irma. Hier zijn wat antwoorden die ik door te hebben. Maak din heim ne vrouwe zekere steed, en plaats voor dat troost is, en moedigheid en verstandnis ne ruwe steed voor man en kinder zich kunnen uitreven. Dou niemals spoos maken over din man. Dou Emma huiflig en vriendelijk te am reden. Dou am nicht van zijn fehler, zijn schwakheden en zijn veelschlee deentje halpen. Dou am bloos uitbetere, want dat werkelijk neidig is, ober op een lijftolien weich en bloos van du alleen best maar am. Prouw din heim rein en abgeriem te houden. Dat meint nicht dat alles met Emma buiten je weinlich kraakt zijn, op een makkelijke steed wo een man zich goud feilt. Sie zou dat din man zich kon op die verloten en die vertrouwen. Dou met arm zagen der gereden. Ach, sine Meinung. Du nüscht nicht von arm versteht je. Sie abrechtig und

Hallo, mein Freund. Jo, wat kan vrienden en een eigenlijke eier? Dat neemt zeer veel wijsheid en kracht. Besonders wanneer zeer du am te doen is dat het zal beter worden. Ik wil van zo'n vrouw in de Bibel van deur vertalen. Er noemen wir Abigail en zij had een schwierigen man en sie noemen wir Nabal. Zij deed am halpe, ook wanneer hij dacht dat am China halp vele deed. En dit is wat we lezen van aan in 1 Samuel, kapitel 25. Door wie een man en maan, deine Wirtschaft had in Karmel. Die wie zeer rijk, hij had 3000 schop en 1000 kassen. Den man sie noemen wie Nabal, en hij wie een Kalabita, en zijn vrouw heet Abigail. Die vrouw had goede aanzicht, en zij leidt schmak. Über den Mann wie schwor zu lieden und gorstrich. So beschrift die Bibel dort Poa. Und die Dau deide die ältere Eien bestämme. So wird dort nicht mank ans Mennonite bei dieser Zeit gedone. Aber wenn dort noch einmal so gedone wird, wat für ein Mann wusst du uitzeke für deine Tochter? Ein rechen Mann? Der rechen Nabal wie nicht ein gauder Eiepartner für Abigail, so aus der Geschichte uns vertalt. Lut mi die de vertale van wort, de Nabal deid to een man, de arm hod gouds gedone. Dat passiert to de tijd als David, nach emmer van eine steed no de ander flichten must, wils de tjennig Saul am hingeron wie. Einmal hodde zijn Nabal zijn hoorts en schop bewacht, zodat de nuscht worden zal. En nu wierde David en zijn mannen in de wildnis en aanveld eten. David hat hier, dort Nabal, beim Schubscher wir, und so aus je weinig, wieder viel Ete zu haben, wann sonst je dunne wort. Und wils David in seine Mana Ete viele deid, schägt hei 10 Mana nu Nabal. De Mana deide Nabal mit ihr bereise, und deide am Dänche halbe dort David in seine Mana hode seine Hoards und de Schub dach nach beschützt, so dort keinem wort wurde wird. En dan vroeg ze Nabal als hij antwoord wat eten jenne. En Nabal zegt een plaat af en jeft een nuscht. Dit wordt David verteld, hij is zeer aan de vrede en dit is wat hij dan zegt. Ik heb deze man zijn mannen en alles wat hij door in de wildnis had hem sonst geheid, zodat hem nuscht waarskomen wordt. Nu heeft hij mij schlechte trek getold voor dat goede wat ik hem deed. Mocht de God mij bestroffen, wenn ik niet deze morgen al zijn mannen afschaf. En dit wordt Abigail verteld, en dan is de vrouw, wat wordt Abigail doen? Tja, wie wordt van haar leren, wenn wie een ne eie zend, wo dat schwoer het? Wat is het beste wat ne vrouw doen kan? Abigail wie eine sehr schwere Lehre. Sie wisst dort durch 400 Männer ankommen mit der Aufsicht, Nabal und alle Männer in ihr Haushalt dort zu merken. Sie musst hastig verdauen. Was wirst du haben in der Erde steht tun? Wirst du seine Wache rand? Oder wirst du gedacht haben, na, das mag meine Schuld sein, ich will auch mal sterben. Oder wo die seine sehr Angst warst und nicht wisst, wo du da nicht sollst. Wisst du hier und weiter, wo Abigail deit? Ich wo die dit Wort in der Bibel lesen, wills ich glaub die Worte interessant sein, kriegt wo die uns dort vertalt. Dann spaut Abigail sich und laut 200 Brautjes und 2 Laders voll Wien, 5 gereide Schop, en 5 pingel gereisde je treed tjena, 100 pingels resine, en 200 stetje je praste je driede vier op ezels. En ze zei to ere jonge deina, goet je verab, en ek wo hing eraan komen, ober eren maan Nabal, zei ze door nust van. Abigail reid op eren ezel, en zo jink zei David en Jane. Als er om een aard schijm, schijmen David en zijn mannen er en Jane ganz dicht bij. Als Abigail David zag, stieß ze schwind van ihren Esel rauf en schneid zich ver David ganz wat op de eerd.
kraakt ver am, en zij zeet. Lotte schuld, ga ons op mij komen. Harsh en schnien het beetje naar mij. En ik word die alles saaien, wat hier je waarde is. Du, mijn haar, recht die nicht naar den schuft, Nabal. Sie nomen zegt al, wat hij is een schuft. Ober echt, diene deinerin, had dat niet zijn, dat diene mana bij Nabal wäre. En nu, mijn haar, zo zeg je als de haar leeft, en zo zeg je als du leefst, dat is de haar, die van deur je houden haft, dat du niet schuldig wordt, als schuld je levens te nemen en met diene ene macht raag te eiven. Mocht de diene fiend in die wort nog dien leven stonen, zou je recht op zich brengen als mijn man Nabal. Nem, bitschein, dit je schenk aan, wat diene deinerin no mienen haren gebracht haft en jef diene mana dood. Abigail must haastig denken an wo zij dissen David ankomen wird, der wie sehr schlecht gelaunt. Wat denkst du van wat zij deid? Mei zij deid dat rechte? Zij deid kraakt uit jendeel van wat Nabal je doen had. Hij wie aheiflich to David zine mana je wast. En wat zij deid? Zij deid eerst sehr veel eten uploaden. En dan deed ze zich duimoutig ver am hand knijen, en het andere ze deed zich van Nabal en schulje. En nog door touw deed ze met wijze wied proeven David te bereden. Maar ze deed dat raaste, wat toch David? Ik word die dood verlezen. Dit zei David to Abigail. Ik prijs dem Herrn, dem God over Israël, dat hij die van deur naar mij geschikt heeft. En ik loof die, dat du zo wijs gehandeld hast, en ook dat du mij opgeholen hast van leven nemen en van mij aan wem te rechnen. Zo zeg je als de haar, Israël er God leeft, die mij gehouden haft van de leid aandouwen, had ik van deur al Nabal zijn mensje omgebracht, van du die nicht gespout hadst en wirst mij entgegen gekomen. En dan nam David wat zij aan je bracht had, en hij zeed, Goeruig naar din huis. Tjekkemol, ik heb je heet wat du gezegd hast, en ik heb je done naar dat wat du vroegst. Hier zei wie dat David deed God prijzen, dat hij Abigail had naar aan je schekt. Hij deed er loven dat zij wijs gehandeld had, en had hem afgeholen van rache uit te eiven aan vele mannen. Wat zij je doen had, wie van God. Dit wie een schlechte eie, wo een man en je voorweer zijn leven te verlieren, wil zij zo eenzinnig weer. Als Abigail je in zijn welle ging, deed zij zijn leven raden. Wat je wie door van leren? Ne wijze vrouw, dit wat zij kon, om een schwierigen man te bewoeren van schade. Zij moet immer dort doen wat het beste is voor hem, voor ihre tjinge en voor zichzelf. Ne vrouw deed niet verzaaien en is niet eierhoorzaam te God, want zij wordt deed om je veerlje amstend ver te bieden. Abigail deed nog eenheidlij, omdat Nabal woord een verständnis hebben voor wat hij onbedacht gedaan had, en dort weer zij wilde zich te hem te reden. En dit is wat de Bibel ons dort beschrift. Abigail ging terug naar Nabal, en hij had zich Lotte en vast versaten, so als dort van een chenig gehieren wordt. En als Nabal de nächsten dag uitgenichtet weer, zei zijn vrouw om alles wat door je worden weer. Abigail deed to de rechte tijd to Nabal reden. Nu als mij de vrouw tja wie ons immer beharsche, en dat wie immer to de rechte tijd, en den rechten Platz wählen, wann wie wat sagen matte, wat unsere Männer nicht wurde gleiche, wann wie dort to de arrechte Titone, oder ab de arrechte steht, so aus ver andere Menschen, dann kann dort sehr mehrlich ans Verhältnis und je einander verdorben. En wieder les wie, Nabal schrieg in Schlag, en hei wie gelähmt aus Stein. En wie tien der Lothar, gauf de Haar Nabal noch in Schlag, en hij starf davon. Wie weet je niet waarom hij davon starf? Vielleicht wie hij zeer dol over Abigail?
oder hij had angst, oder had zich bloos zeer verfiert. Dit is niet een goudet eng to deze schicht. We tjene over wat wichet leren.

In de laatste 10 jaar stond ook in disse, hebben we zo'n kleine inblik gekregen in dat leven van Daniel, zijn vriend, in het volk Israël. En wanneer we zo'n taubvoten zeiden, wat hebben we van hem geleerd? In een 10 jaar stond, leerden we dat Daniel en zijn vriend standvast voor God waren. Ze hielden zich aan God vast. En dat andere is, niet einfach metmaken wat anderen doen, ook den moed te hebben, anders te zijn, indem man vraagt, God, wat weißt du dat ik doe? Met wat kan ik die eren? Met wat kan ik die in de vrijheid brengen? En vandaag kunnen we immer weiter roteren, wie Daniel te God beten deut, op God vertrouwen deut, de hulp van God ook schreef. En dat dir wir in onze alldag leren, standvast voor God te zijn, niet einfach metmaken wat alle anderen doen, sondern dat ook prüfen en nadenken. Dat is wat ook God van ons wil. En dat andere is dat we hem vertrouwen en te hem beden met hem reden. In een Bibelvers, im Nieuwen Testament, zijn er twee weder, die kannst du ganz einfach uitwendig leren. In de Meere, die ik om alldag wieder halpe. Du findest in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 17. Nach Molde Bibel steht, 1. Thessalonicher, 5, Vers 17. In dort steht, bet te alle tijd. So einfach, bet te alle tijd. Te jede tijd, tje wie met God rede. Ob het in mijn stof is, ob het beim Spazierengones is, beim Spieles. Ik kan te God alles zeggen. Niet nur, wanneer ik je nood zie, sondern ook wanneer ik mij vrij, voor wat ik danken wil. Alles durf ik God brengen. Is dat niet grootartig? En God sagte die, redte jeder tijd met mij, in goede tijden, ob ook dan, wanneer die moest leicht geht. Ook wann andere om die herom nicht beten doen, kost u stil met mij reden. Bring alles, wat die am harte liggen deed, naar mij. En ik siebe die, en ik zet je nou aan, wer die gebed dan ook beantwoorden, kan en waar.

0: Want wie van nee weet dat we in God zien willen beden, dan mag we bloos onhouden met beden waar die antwoord niet voortjampt. Een vrouw deed 17 jaar voor haar man beden, wat hij eindelijk zijn leven, Jezus, handgaf. Met hem wordt hij veranderd van een super naar een kind Gottes. De vrouw haar onhoudende gebed wordt erheerd. Want God je beden antwoordde deed, wel we niemals vergeten te danken. Dat is ook zo leicht te vergeten, wil we dan ons leicht te feilen. Door weer je 10 lepra kranken, dat Jezus heilen deed. Hoeveel komen is nu Jezus om hem te bedanken in zijn huisrand? Een moeder vertelt waar zij niet immer horen kon, een zin weg te typen. En dan deed zij verjeld beden, zodat zij hem de typen kon. Hij deed zetting uitdrogen om een beetje geld te verdienen. En een dag zei een vrouw toe aan, Gommel noem stoe en chijp die een paar bekse en een paar schouw. Hier is dat geld. Lotte als de moeder de vrouw dat zei dat God had haar gebed erheerd, zei de vrouw dat niet vergeten God te danken. Du denkst, oder zeist vielleicht, ik kon niet beden. Kost du met een andere vrouw reden? Van jou, dan kost du ook tot God reden. En wo leert einer dort? Met ganz einfach en langsam anfangen. Meist du hast het tot draag? Fang an met een paar minuten se morgens oder se ovens. Oder wann de chinge no mera schlopen. Du wirst niemals tijd du derch verlieren. Vielken jete Arbeit hast ja no her, willst du Jesus den ersten Platz gejeft hast. Du hast viel frühes Arbeit, wo einer überhaupt nicht denken braucht. Du kann einer einem Sinne gedanken und Gott lernen, wie an beim Arbeiten. Im Gebet kostet Gott sein Wort erreichen. Das Gebet ist so aus eine Pflicht, mit der du kannst weit über deine Troubles, deine Vertwiebelungen fliehen mit deinen Gebetspflichten. Wenn uns wird fehlen, dann schauen wir auch mit anderen mitbeten. Ik heb een gebed gevonden wat veel van mijn gedanken uitdraadje deed. Ik wil die dat veel lezen en die kost met beden. Lieve haar, wie je leven aan die. Laat ons geloven toenemen. Wie vertrouwen aan die. Stort ons vertrouwen. Wie leven die. Laat onze leven meer en meer worden. Ons deed onze zinde leid. Merk ons trouwen dieper. Wie doen die aanbeden? Wie verlangen nu die? Wie loven die? Die best immer ons helpen. Wie roepen die aan als ons bewoorder en beschutzer? Leid ons in die wijsheid. Wie ons traag met die gerechtigheid. Treist ons met die genoot. Beschutz ons met die macht. Wie geven die haar onze gedanken dat hij zich op die stelte dat onze weer dienen timer hebben worden, dat onze woordje worden dienen live spelen, onze noodlieden uithouden voor dienen geratere verheerlijkheid. Wie willen dat doen, wat u van ons vraagt? Haar, merk ons verstandnis klara. Stort onze willen. Merk onze woorden rein en merk ons heilje, mana en fris. Help ons onze vergangene zinde te bekennen. En de Versicherung in de Toekomst te waren stoen. Help ons boven onze menschliche Schwachheiten te leven en storten te wassen als Christus. Laat ons die Leven, ons Haar en ons Gott, en die voor ons zelfs te zijn, zoals du werkelijk bist, en ons te zijn, zoals wie werkelijk zijn, Pilja en de Welt. Help ons zich te hebben over Oja, met Leiftoeligheid. Über jeets met vrijgeverigheid en gelijkgeldigheid met moutigheid. Help ons zelfs te vergeten en de andere te langen. Houd ons onhoudend in je bed. Merk ons geduldig en noodlieden en duimmoutig en welstand. Goud in onze arbeid en vast en ons goudet vernemen. Laat ons diverse kloor zijn. Ons wandel ohne fehler. Onze reed ohne schuld. Ons leven. Goud in ordning. Help ons versichtig te zijn, jen onze menschliche Schwachheiten. Laat ons dine Leif schatzen, dine Gesatz holen en endlich nu deine Erlösung komme. Lieh uns Herr, en te seine, dat diese Welt verjänglich is, dat unsere Worte Zukunft der Freude im Himmel is, dat het Leben op Erde kort is, en dat kommende Leben ewig is. Leid uns sicher, to de endlose Freude im Himmel, jeftet Christus uns Herr. Amen.
1: Ek wil dorto Amen zeie. Wils onze tijd om is, wil ik ook o die zeie voor dit moel. Hopelijk hast du tijd de nächste week, waar er nu ons te horchen. Mocht de haar dine je beda erheren.